Zij moet nou ramen hem. Zij moet laulamaan hem. En toi mulle sävel mennä.